0: heel dankbaar en ik heb het ontzettend naar mijn zin. En ja, bij de functie van korpschef hoort ook de hoge bomen vangen veel windtheorie.
1: Ja.
0: Je krijgt van alles naar je hoofd. Je krijgt kritiek die nergens op slaat. Er wordt geroddeld. Maar ik word blij als ik de lach op de gezichten van mijn collega's zie. Als ik met mijn team, met andere collega's iets moois kan betekenen voor mensen, voor hun ontwikkeling, voor hun opleiding, voor een lach op het gezicht, leuke actie met elkaar samen, een mooi resultaat. Dat overheerst bij mij. En natuurlijk zijn er altijd opgaven die achterblijven, misa. En dat zal altijd zo blijven. Je gaat nooit alles oplossen. Niet alles gaat ook goed. Niet alles is ook goed gegaan. Maar ik ben hier hartstikke tevreden. En natuurlijk, ik ben ook eenzaam. Hè? Je bent eenzaam. En dat is vaak met dit soort posities. Dus je krijgt vaak de klappen als die er nodig zijn. En als er de mensen moeten zijn, is er niemand, om het maar zo te zeggen. Maar dat weet ik. Ik ben ervaren politiechef, dus ik weet hoe het zit.
1: Straks, als u weggaat, staat uw functie nog vakant voor u in Overijssel?
0: Nee, ik werk niet meer in Overijssel dan, hè, als politiechef. Dus als ik terug zou gaan naar Nederland, dan moet er een andere functie gezocht worden. Maar goed, ik zie dat wel.
1: Kan u terug naar de korps, landelijke eenheden?
0: Ja, nee, ik ben ook, word natuurlijk, mensen weten dat ik straks mijn contract afloop. Dus ik word ook geregeld benaderd voor een plek. Ik weet dat ze me graag terug zien komen. Maar ja, er zijn ook vast nog andere plekken. En nogmaals, misschien ga ik wel iets anders doen. Hè? Mijn droom was altijd geweest om ijs te verkopen. Ik hoef niet per se in zo'n positie te zijn. Ik wil gewoon iets leuks doen, zoals dit. Awel, Bossa. Ik ben hier gekomen. Ik heb hier gesolliciteerd. No? Ik kende niemand. Ik kende de taal niet. De cultuur niet. De mensen niet. Was hier nog nooit geweest. Het korps niet. Als ik hier naar rechts ging, op Santa Cruz, wist ik de weg niet. Dus ik was letterlijk met alles onbekend. En vandaag de dag voel ik me thuis. En vandaag de dag, als ik mensen zie, soms op straat, in de supermarkten, dan voel ik me gewoon thuis. Dan ben ik van het land en van de mensen gaan houden. En dat is voor mij het allermooiste resultaat. Net als hoe we in het korps beweging hebben gebracht. Ja. En hoe we dat zullen blijven doen. Dat voelt voor mij goed.
1: Over uw komst hier naartoe, sollicitatie, hoe is het gegaan? Heeft de overheid van Aruba gevraagd naar Nederland of aan de landelijke eenheden om een man hier te sturen om de korps te leiden? Of heeft u zelf gesolliciteerd? Want zeg maar, op straat hoor ik vaak, u werd verkocht door Nederland.
0: Kijk, dat is wat u net aan mij vroeg, hè, over Redashi. Dat is al een hele mooie roddelras, maar dat is absoluut niet waar. Ik heb de vacature gezien. Ik werd erop geattendeerd door de toenmalige korpschef van Bonaire, de heer Rosales.
1: Rosales, ja.
0: Die wist dat ik graag in de regio wilde werken. Die zei, kijk, het is een vacature. Ik heb gewoon gesolliciteerd. Daarna zijn er sollicitatiegesprekken geweest. Ik kende niemand. Ik verkocht, of ik heb verhalen gehoord dat ik de broer van de toenmalige minister moest hebben gekend. Er werd gezegd dat ik homoseksueel was met iemand hier. De meest bizarre dingen heb ik gehoord, maar het geeft niet. Ik ben hier gekomen en ik heb het gaat goed. Maar er is niks van waarvan dat ik verkocht ben door Nederland. Dus ik heb toen gewoon gesolliciteerd. Maar zonder dat ik hier was geweest, zonder dat ik iemand kende, nog nooit iemand gesproken, heb gewoon mijn hart gevolgd.
2: Esaipo es doctorandus Ramón Arnhem. Dat de bico non s'attende cu le por desaparecer of buyback cu l'ana di ora po otro, que no ta queda en temporada pa terminar cu su contrato, no sa bati bai ma cuarima già vierne pa no se sostene e entrevista aquí cu ne, mirando cu lo età e un primicia pa nos, pero e la duna di conosce la bole, ripeti un biamas, te cu 17 di augustus, lo età riba país di Aruba.
3: Vamos lá. Leros bay continua. Com mais informação, dank God vir informação nang aqui. No momento nang aqui nós tebai di mais coisa que nang nós tinku conversar.
4: Família, sagita Fredi Recheson, den sintonia ku Bogia. Voilà.
5: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notícia a UO.
6: Botava da saco, vou poder depositar o cartão aqui na Ecotec?
7: Sim, verdade.
6: Compa laga. Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa o curva. Vim depositar o cartão cerca de nós. Não laga, não como lá, vira muito open. Ecotec, Sostenibel, Mundo Cubo.
7: No momento que há esse traspasso de governação para outra governação, tal até tincaba um opname com a iniciar na 2024, porque o ordo parar por motivo de falta de capacidade na DOE. E em certo momento me sinto na mesa com ambos sobre se você não tinha opname aqui, você não pode tampouco pedir um ramen, um begroting para você começar a fazer o trabalho na debido. Não sei se chegou no acordo ano passado com a DOE, se me não te equivocar, meio ongever. Então, dona na palavra que não vai finalizar o rapport, não vai fazer o best para não finalizar, pero lo cual sí, nan a duna de conocer que não por lograr hasi escola secundária também. De ser inosa palavra que não tá hasi tur escola primário e base escola nan que cluiter escola nan e que nós vai acercar ore nan também Holanda via TWO, via landspakket, pa wa que co te possibilidade que não pode duna nos assistência pa e opname e ora e nan de escola secundária e mavo escola nan de estudo word gezet onderwijzen, pa wordo hasi ore nan door de un partij externo e sin tanto vuelen para ayudarnos que saque y cubre gasto. Entonces, en el caso aquí, nos hay aprobación de freelance paquet, entonces, nanta cubre el gasto en la opname para escuela secundaria, pero para lo cual, con la escuela primaria, en verdad, dos semanas pasadas, ungefer un tiki más, día 28, si me no te equivoco, me hay por mí overzicht de su totalidad, de kiko está nifica, ¿no? Mi tengo visa que de un banda es la sorpresa me de otro banda mira visa si mira realístico también no me siento una sorpresa con esa situación de nuestro gobierno en esta dinero situación que está para basta año en renovación en que a tomar lugar estaba tan hopi limita en verdad mi a tomar nota mi escribí una declaración en Facebook y miembros de oposición a reagir con no por usar palabra ni un para sobre na renovar Santa Luisa colegio school pero babu entre nos me te quiere vanuit 72 school dan tobo renova uno of bo yuda hasi trabajo na algún y se nota un underhaut completo para lo cual con nuestro sistema de underways y nos edificios de underways Aruba me tengo visa con nos afaya como país para hopi año de invertir de una manera estructural de que da mantener nuestro school gebouw pero begroot también por año un candidato de placa que está acoplado mes en ese sabiendo la capacidad o el tecort na capacidad que nos tiene en el momento aquí de nos departamento nan, incluso foral de el caso aquí de UI me te quiere nos tengo bai ahora aquí nan trouwens y te bai riba que é na administração, dinhe dia nãoqui para nos dialogar aqui com o futuro de manutenção e manejo de nosso gebouw não, para sobre a maneira que está no momento aqui no por agora que não botou um begroting claro, não está incluir ramen aqui e tampouco não tinha espaço para 38 milhões, corda nos papéis de 38 milhões nas col bases só primário e para ano arroba tem 40 milhões com nossa parte entre ministério que me botou para piano de um begroting em sua totalidade, de lo qual nós temos jarlux, botou três viajas e seis para algum school. E agora que nós estamos em diálogo, me tenho que visto que me sobra bom mente de cair para o projeto na maneira que o Voz Boulevard, Green Corridor, tem hopi opinião arriba isso aqui com a costa arroba hopi, etc. Pero se há um swag e manutenção de isso aqui não passou a ter um man de um partido externo, está fulo uma diferente qualidade que nos oferece para a comunidade por fazer uso de jeito com o qual que no momento aqui copiar no mês por carga. Dus, lastimamente, me tenho visto assim que tem o LAFT último na 2022 em copiar no saliente a negociar com a Holanda onde não há acordar e um lane over incomes, mas se torna de acorda. No momento aqui ainda não está pagando o lane over incomes com um renta mais alto, mas tem esse item que o LAFT não há acordar com nós também a um voorlopig nenhum PPP projeto mais. E me tenho visto que agora me guarda a situação de nossa escola, não bota pensa ya kiko elo tao tata si no tao tapor atoch has yung overincomes por ta ku un bedrijf grandi externo ku bota pagele pa so trabaw pero busa sigur ku no ting un problema ku kapasidad inan porque da mantene bus ko lang pabo sa kita tipo di ideya nang ku ta pasa din mente ora ki nang pa sobra no so ting ku pensa pa awo no so ting ku pensa pa gobernasyon aktual no so ting ku pensa pa aruba din su totalidad din yung aya nang benidero pa futuro e nota realistiko ningún gobierno de año venidero a base de desarrollo en aquí para seguir trabajando con nuevo. Renovar lo que puedo renovar para sobre no descartar cuando tienen cuatro escuelas en Aruba ainda. Cuando tienen propio robo, Juliana, Reina Beatrix, ahora que não está eigenlijk da onda que estava antes com o passo para o futuro. Nós temos. Nós temos. Sei que é colégio. Então, nós temos escola não que não tem próprio gebouw. Mas é considerar importante, sim, para cada escola ter um próprio gebouw, quando não se está de um gebouw. Pero, a la vez, me quer de maneira que o Babu está mencionando, nós temos que começar a pensar outro. E nota. E é algo que Jona nos não pode ajudar, não? E a população está com ela vira mais chiquito. A pessoa não tem menos baby que nasce no último ano. Que men, e nota uma decisão política, ou uma decisão de governo que também se para sobre nós que há aceitar tal coisa sem um motivo atrás. Então, para realizar também, que se põe que nós estamos eventualmente menos gasto também na roubão. Mas agora bota centralizar. Se você saca um escolho feito de um outro roubão, bota um escolho que paga menos corrente, um que paga menos água, agora ela vai de um outro roubão. Verdade, porta a candidata sube, mas agora bota portar papel para a instalação de zona panel. Então, está decisionando que nós estamos longe overdue com ele, Babu. O qual a mim, no momento, aqui como ministra da Bíblia, está acostumado com nós para papi e kind of primeira 4, 5 anos passados. Mas agora que o Bauac 5 anos passados, com menos baby nasce, o ministra pensa de agora e acaba, e para mim, cloitor está baita baixi, aqui 4 anos, mas eu tenho menos baby nasce. Pero tu recona aqui, já, me te quer, não está nada, não está aqui não agora, e a mim tem que pensar para tomar uma decisão em si, que não está somente para a UO, mas para a largo término, para a comunidade de Aruba, para o benefício da comunidade de Aruba.
8: Kiko Tanifica, para a Urubia. Nos gusta explorar as islas. Nossa social e passatempo com família e amigos tá importante para nós. Nós tá valente e tá mais orgulhoso de nossa gerência. E sei do Rubiano, e sei de quem nós tá. Salud, nossa isla, nossa cerveja, Balashi.
5: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
9: 88.9. E diferencia arriba Boguía.
10: Un bon transmisión escuchar 88.9 Bo FM.

0: constante.
1: Vos estás escuchando Boguilla 88.9 FM Stereo. Stereo.
2: Radio Boguilla 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
3: Bom de gás vestido na vos três, sem las. Passar e ver um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia essa aqui para uma completamente yen. EcoGas, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiarra de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã tem o gesto só de verdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
4: Tegen het land Aruba om te zorgen dat ze hun afspraken nakomen. En die afspraken die betekenen eigenlijk dus dat, dat er zorg geleverd, als er zorg geleverd wordt aan illegale of ongedocumenteerde, dat die zorg ook geleverd kan worden en dat die rekening ergens neergelegd kan worden. En het land Aruba heeft een afspraak met de Verenigde Naties ooit gemaakt waarin ze zeggen, hey, wij zorgen ook voor ongedocumenteerde, dat ze een dak boven hun hoofd hebben, dat de kinderen naar school kunnen, dat er eten is, dat ze veilig zijn en als ze ziek zijn, dat ze geholpen worden. Die rekening die wordt nu bij ons neergelegd, maar die hoort niet bij ons, die hoort bij de overheid. En dat weet de overheid heel goed, maar die wijst elke keer naar weet ik wie allemaal, behalve naar zichzelf. En uiteindelijk is natuurlijk nu, is niet alleen het ziekenhuis het type van, want wij hoesten dat bedrag een beetje op. Maar het gaat eigenlijk gaat het ten koste van onze eigen bevolking. Want wij hebben geen geldboom. Dat komt dus eigenlijk komt dat indirect van AZV-premies en een deel van toeristengelden. Daar is dat geld helemaal niet voor bedoeld. Maar nogmaals, wij moeten het geld ergens vandaan halen. Dus nu betaalt onze eigen samenleving voor deze grote groep. Maar het probleem ligt natuurlijk eigenlijk niet bij AZV. Ik hoorde dat meneer Douwers wel zegt. Ja, nou, kijk, AZV vindt er wel iets van. AZV zegt natuurlijk van ja, jullie gebruiken ons geld, AZV-geld, gebruiken jullie voor ongedocumenteerden. Dat is niet de bedoeling. En daar heeft AZV natuurlijk eigenlijk wel gelijk in. Want die zegt ja, dat geld wat wij beschikbaar stellen aan het ziekenhuis of aan Respaldo of aan IMSAN, want wij hebben het grootste probleem, omdat de meeste mensen bij ons komen, maar ook de anderen ervaren dit probleem. Maar AZV zegt ja, dat geld is bedoeld voor AZV-verzekerden, niet voor andere zaken of voor andere mensen. Kijk, humaan kan je daar iets van vinden. Wij als ziekenhuis hebben al gezegd, ja, wij zijn er voor iedereen. Ongeacht wie je bent, wat je bent, welke kleur, of je wel of niet verzekerd bent. Het ziekenhuis is er voor iedereen. Nos sempertij. Het is onze visie. Maar er moet wel iemand voor betalen. En wij kunnen dat niet zomaar ophoezen. Dus wij zeggen altijd tegen AZV, ja, u heeft gelijk. Maar bespreek dat ook met de minister. Want de minister is er verantwoordelijk voor dat hij rekening betaalt. Alle ministers van Volksgezondheid van de afgelopen jaren. En onder mijn bestuur, ze weten van deze zaken. Daar hebben we ook brieven van. En onder mijn bestuur, we hebben erover gesproken met de minister van Volksgezondheid, met de minister van Justitie, met de minister van Economische Zaken, met de premier. We hebben het besproken met VNO, de vertegenwoordiger van Nederland op Aruba. We hebben besproken met de gouverneur. We hebben besproken met het CAFT, het college wat toezicht houdt op Aruba. Ik heb besproken met VWS, dus het ministerie van Volksgezondheid van Nederland. Ja, zelfs met de vertegenwoordiging van de Verenigde Naties hier op Aruba. Met de vluchtelingenorganisaties. Ze overal bespreken het en we hopen daarmee dat er iets gebeurt. Maar er gebeurt niets. En inmiddels is het dus 29 miljoen wat er open staat. Dus aan rekeningen die hier bij het ziekenhuis staan aan zorg die we geleverd hebben. En dat is echt zorg. Dus er zit geen toeslag op. Er zit geen grote marge op. Het is gewoon echt geld wat we uitgeven om die zorg te geven. Ja, en die rekening ligt bij de overheid. En de overheid doet niet zoveel. Dat is een goede vraag. Net als bij de illegale. Want de meeste zorg die we aan illegale leveren, geldt voor de toeristen ook, is acute zorg. Dus dat is zorg die gewoon we niet kunnen weigeren. Dus dat als je een groot ongeluk krijgt met een die UTV's maar nemen. Of natuurlijk op de weg. Ja, als je arm eraf ligt of je been is gebroken, dan kun je niet zeggen, kom maar terug als je kan betalen. Want dan is er zoveel nevenschade. Wat we dan wel doen, is dat we gewoon alleen het hoogst noodzakelijk doen. Dus we leveren aan zowel ongedocumenteerde als aan toeristen die niet kunnen betalen, doen we geen onnodige zorg. Doen we sowieso nooit. Maar dan proberen we heel voorzichtig te zijn met welke kosten we maken. Maar voor toeristen geldt inderdaad dat wij het echt heel bizar vinden dat er gewoon hele grote groepen toeristen naar het eiland komen die niet goed verzekerd zijn of helemaal niet verzekerd zijn. 58% van alle Amerikanen die wij opnemen of opnemen die bij ons bij de eerste hulp de deur kloppen en die we vervolgens gaan zien en behandelen en eventueel moeten opnemen in het ziekenhuis, 58% daarvan is niet goed of niet verzekerd. Ja, en dat is voor ons killing. Want ook dat zijn weer kosten die we eigenlijk gewoon niet zomaar ergens vandaan kunnen halen. Dus we laten anderen daar eigenlijk voor betalen. Andere toeristen die vragen we veel meer dan onze eigen bevolking. Maar eigenlijk betalen natuurlijk de AZV-verzekerden ook weer daarmee. Dus onze eigen bevolking geeft al zoveel ruimte weg aan toeristen. En moet ook nog een stukje van zijn zorggeld weggeven. Wat natuurlijk echt bizar is. En ook geen goede samenleving als je dat op die manier inricht. We hebben het geëscaleerd begin van het jaar, eind vorig jaar, naar de minister van Volksgezondheid, de minister van Toerisme, ook naar de minister van Justitie. Omdat we toen ook weer zoveel mensen hadden die niet konden betalen, wilden betalen voor de zorg. Er is toen beloofd door de minister om nu in oktober, dus over 2 weken, dat er een fonds zou zijn. Dat daarin alle zorgaanbieders, zorgverleners uit dat fonds geld zouden kunnen halen. Als er een toerist zou komen die niet verzekerd is of niet goed verzekerd is. Hè, dat is niet alleen HOH, maar ook in Zandra Spaldo, vrijgevestigde artsen. Dat heeft de minister beloofd in januari. Hebben we een document voor ondertekend. De ATA was daarbij betrokken. Die heeft niet mee ondertekend, want die is geen partij. Maar die zeggen van ja, dat is logisch, we moeten dat doen. Ja. En wij hebben ook tegen de ATA gezegd. Jullie hebben een verantwoordelijkheid ook. Dat jullie ervoor zorgen dat mensen hier goed voorbereid komen. Dat ze niet alleen maar weten dat hier witte stranden zijn. Maar ook dat de zorg goed is. Maar als je die zorg nodig hebt, dat je daarvoor moet betalen. Dus zorg dat je verzekerd bent. Heel veel landen over de wereld die zeggen als voorwaarde om binnen te komen moet je verzekerd zijn. Ja. Aruba doet dat niet. Ik vind dit nog steeds noodzakelijk. Ik vind het heel spijtig om te constateren. Want we hebben daar brieven over gestuurd aan de minister. En we hebben nog steeds geen reactie. Dat ze een belofte doet en niet nakomt. En dat geldt eigenlijk ook gewoon dat ATA hier ook niet achteraan zit. Want het probleem van de toerist wordt nu neergelegd op de bevolking. Niet alleen met de UTV's. Niet alleen met volle wegen. Niet alleen dat de prijzen op Aruba duurder worden. Maar ook dat daardoor minder zorg gegeven kan worden dan aan zijn eigen bevolking. Want als wij vol liggen of geen geld hebben... Ja,
0: nos cando un compañero no bra certifica y contratará solamente con material de calidad, busca ATCO Aruba. Para fundeji, nos en caliche mix of granit sefta. Y para jardín de bosoño, nos ofrece unwashed mix stone. Para nos contractistas, nos tiene base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp nos AVMES na 593-1830 of visita atcoaruba.com para más información.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
3: Votar en sintonía de Boguía 88.9.
5: 88.9 Bo FM.